Goedemorgen luisteraar, welkom weer. En voor je het weet is de week alweer voorbij en is het alweer zondag. Dus de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren en elke week weer een verrassende playlist met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Welkom listeners all over the world. So nice you are listening to my show on this Sunday morning. I made a nice playlist, so I think you enjoy the music. We trapten vandaag af met een track van Phil Collins, afkomstig van het album. Het was Another Day in Paradise. En ik kan wel zeggen, dat is toch wel een van de meest beroemde songs uitgebracht in 1989. En afkomstig van het album But Seriously. En jawel, won zelfs een Grammy voor de plaat van het jaar. We gaan lekker door met de muziek. En Wim zit weer achter de knoppen en ik achter de micro. Dus we gaan weer een uurtje lekkere muziek bij jou brengen. En de tweede start is van, even kijken, een track van First Choice. Die hebben vele hits gehad, maar dit wordt... Ja, je bent zo snel, hè, Wim. Het wordt een nummer van First Choice, wat ik al zei. Let no man put us under.

Papa Abel Bryson samen met Celine Dion uit de film Beauty and the Beast. En we hebben het hier over een echte R&B-legende. P. Abel Bryson, een Amerikaanse singer-songwriter en bekend van zijn zwoele tenorgeluid en romantische ballads. En zijn genre is R&B, soul en pop. Je hoorde een van zijn beroemdste tracks en in een duet samen met Celine Dion. En ja, het won zelfs een Grammy en een Oscar. We gaan lekker verder met iets heel anders weer, dat is mijn motto. Het wordt een track van George Benson. Heeft ook vele hits gehad. Jij gaat luisteren naar Turn Your Love Around

We gingen terug in de tijd met de Temptations, het nummer My Girl, het eerste vaste item in dit uur. Als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. We gaan naar het tweede vaste item, dat is het discoblok en dat bestaat uit twee tracks. De eerste is in Italo van Italof met het nummer I Finally Realized. En het tweede nummer, ik zeg ja, blijf maar lekker luisteren. En als je denkt, waar luister ik naar? Nou, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ik zou zeggen, geniet lekker van de muziek en naar deze Italo.

0: Ja, de tweede track van het... Wat gebeurt hier, mensen? Het is nog wat vroeg, hè, Wim? Dus ja, je was niet helemaal wakker nog. Oh, oké. Okay. Nou, ik hoorde van...
1: Zo dan?
0: Ik hoorde van alles door elkaar.
1: Was dat zo?
0: Ja. Yeah.
1: Oh, nou,
0: nu hebben we een lekker rustig bedje. En dan ga ik de tweede track van de discoblok afkondigen. Dat was Your Love, gespeeld door Lime. Een Canadees disco-synth-pop duo. En welke in de jaren 70 en 80 zorgde voor overvolle dansvloeren in de discotheken. Hield jij daarvan, of hou je daar misschien nog steeds van dansen in de disco?
1: Dansen in de disco? nou, moet ik... Ja, ik... Ik hou wel van dansen, maar in de disco wat minder, omdat ik dat heb meer een beetje met mijn handicap, de visuele handicap te maken.
0: Okay.
1: Dat is, met heel veel lichter is dat lastig.
0: Zo. En
1: maar ik hou wel van dansen.
0: Stijldansen dan meer? Of?
1: Ja, nou, stijldansen ook. Gewoon dansen wel, maar niet...
0: De lambada.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Zoiets, ja. Nee, maar goed, dat was de tweede track van de discoblok. We gaan back to slow. Mm-hmm. En dat is de volgende track op de playlist van vandaag. Aan de eerste klanken denk ik dat je vast wel hoort over welke zanger ik het heb. Het origineel is van Billy Joel, uitgebracht in 1977. En de volgende artiest heeft het gecoverd in 1978. Je gaat luisteren naar Betty White met Just the Way You Are.

Ja, na Barry White gingen we even up tempo met Ashley Walbridge. Hands up to the lights. Om alvast in de stemming te komen, jawel, voor het derde vaste item in deze show, namelijk de Tune of the Week. Dus we gaan even door. De Tune of the Week is meestal ook een beetje dance trends. Dus we gaan lekker door met dit genre. En dat wordt een nummer van, het is niet echt een groep, maar het is een romantic emotional trance ballad. Ik heb het over Night of Dreams.

oud. Het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

Na de Tune of the Week hoorde je een nummer van Seal, een Engelse zanger. En de track Gracie komt uit 1990. We gaan van 1990 terug naar 1978 met een nummer van Jesse Green. En dat nummer is uitgebracht bij het platenlabel EMI Records. Hier is Jesse Green met het nummer Come With Me.

Yes, agree met... wat was het nummer? Come with me. Ja, de eindtune is weer hoorbaar. Het uur zit er alweer op, helaas. Als je het gezellig hebt, is het uur zo voorbij. Ik zeg tegen jullie, tegen jou bedankt voor het luisteren. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week weer gezellig bij bent. En dat zeg ik ook to all my listeners all over the world. Thank you for listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday. And I hope you will listen next week again. We gaan er deze week uit met een... De groep heet Chance, een disco, post, disco, R&B, soul en funkgroep. En de track is afkomstig van het album Miracles en is uitgebracht in 1981. Je gaat luisteren naar de LP-versie. Het nummer is Paradise. En ik zeg voor jullie allemaal bye, ciao, adios.

0: luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound.
2: In crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Welkom met deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende twee uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky-tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

ENOA levert het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Lian is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. ENOA schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

0: Een verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Grey DeLisle bundelden de krachten. DeLisle is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen.
1: We've been down this road.

0: De original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert.

waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

De act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de megahit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway, afkomstig van het album Cour au Jour. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots en country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylans klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Toni Willet. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Willet levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en hun single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalende liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots.

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland. Zijn unieke stemgeluid wordt vaak vergeleken met een jonge Bob Dylan of John Prine. Dit nummer vormt het hart van de plaat en onderstreept zijn uitzonderlijke talent als verhalenverteller.

We sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdragen en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder, met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

Countrymusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan top-songwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende, eigentijdse country sound met een sterke, traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time,

0: blackjack go.
1: So if you're ever up to Siree Pete's and you hear one hell of a wail, you know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
0: You'll know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
2: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh New Country.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

De opkomende artiesten Madison Hughes laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swampop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de Chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenada a Olvidar. Wat leer me om te vergeten betekent. Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is. Iemand die je probeert los te laten. En ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

0: started seeing life from a whole different angle. I had stars in my eyes and my soul was star-spangled. Well, I started seeing life from a whole different angle. We must fight our own demons to bring out the angels. Well, I started seeing life from a whole different angle.
1: We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s countrygevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
2: Want je kent ze allemaal.
1: En nooit weer vergeet.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
3: 1965.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

0: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80 hier in de show. 1965, de Seekers met The World of Our Own was de allereerste grammofoonplaat in de show. Met de mooie muziekjes van toen, hè, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Verderop ook de tune van toen. En wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ach, natuurlijk de alarmschijf of een treiterschijf, een satellietschijf, een hit maken of een lieveling. We weten het nog niet en doen we straks wel even een keuze uitmaken en dat gaat helemaal goed komen. Wat ik wel weet is dat we aan het begin staan van de nieuwe show. De nieuwe Gouden Oude Show 1965 was er een van de Seekers met The World of Our Own. We blijven even in hetzelfde jaar.
1: 1965.
0: Dat is een van Christophe, kennen we die nog? Heerlijke muziek, zo het eerste gedeelte van de show. 1965. Hartelijk welkom, dit is de Gouden Oude Show.

0: was toch een heerlijke plaat om zo in het tweede muziek te beluisteren, laat ik het zo zeggen. Tweede muziek in Disney. Oh, zeven Christophe. Het lijkt wel muziek terwijl u werkt met Hans Mond, weten we dat nog. Wat een leuke plaat was dit met de Aline.
1: 1965.
0: Nog eentje uit 65. Hier zijn de Searchers.

0: Dat is een opname van Dave Berry, allemaal herkend. En de man van de vele hits in de jaren 60. If You Wait For My Love.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: Robin Gibb en Saved by the Bell.
1: De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knalplaat. En na deze plaat, de tune van toen, is deze van Tavares.

0: It only takes a minute, girl, to fall in love. Dat is mooi. Dat zijn de mensen van The Heaven Must Be Missing an Angel. Daar, dat weten ze allemaal wel. Dat is Tavares. De hoogste tijd voor de tune van toen. Wij gaan terug naar Radio Miamico Internationaal. De tune van de top 50. Miamico. Miamico.
1: Miamico. Het station van jou. Geen enkel radiostation in de Benelux bereikt dagelijks zoveel luisteraars als Radio Miamico Internationaal. Juist daarom is adverteren op Miamico een aantrekkelijke zaak. Voor informatie kunt u zich wenden tot ons kantoor in Spanje. Vanuit Nederland belt u eerst 09, voor België 00 en dan 34 72 81 79 19 of telex 57 157.

dat was dan de tune van de Radio Monique. Nou, Radio Monique, Radio Mia Mico Top 50. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Ja, ben ik alweer bezig met wat uit te zoeken. Vergis ik me weer natuurlijk. Nee. Van de Radio Mia Mico Top 50. Carmen was dit. Van Herb Albert. Elke zaterdagmiddag. De Mia Mico Top 50 op die 319 meter. Op die 259 meter. Ja, waar hebben ze niet gezeten? De 192 en de 212 natuurlijk. Hier zijn de Cats.

Dat is toch heerlijke muziek, of niet? Soms en ik draai het graag in de show, in die gouden oude show. En als je bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Met de heerlijke muziekjes van toen. Dat was heerlijk, hè? Dat was heerlijk toch? Net de tune van toen van Radio Mi Amigo Internationaal, de top 50, Carmen van Herb Albert. Ah, dit is ook zo'n fantastische plaat. Hier is Demis Roussos.

de Schönes Mädchen aus Arcadia was ook zo'n goede plaat van Demis Roussos. En dit toch ook. We zieken hem allemaal lekker mee met Forever and Ever hier in het programma. Straks nog verder op de aandacht voor de zeezenders natuurlijk. Met een satellietschijf of iets anders. Dat zien we zo meteen. Eerst deze.

een lekker plaatje of niet, zoals deze van Julien Clerc hier in de show met Senaringen. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. We gaan even een patatje halen van een frietje. Een frietje met mayonaise. Hier is Mike Vincent.

wat een heerlijke plaat. Ik zing hem lekker mee met frieten met mayonaise. Ach, mooie van Mike Vincent. We gaan een grote maxi-plaat draaien. Heel af en toe doen we dat. Na deze de satellietschijf van Radio Monique. Maar eerst even de Three Degrees met The Dirty Old Man.

0: Dat was dan de lange uitvoering, of niet soms deze van de Three Degrees, de drie dames, hè? Met de deur die op men uit 1973. De hoogste tijd voor een aandachtpuntje van de zeezenders. Wij gaan terug naar Radio Monique Internationaal. Toen de tijd de satellietschijf op de 963.
1: Monique, satellietschijf.
0: Van de dametje Sandra. Satellietschijf op 14 september van het jaar 1985. Ze hadden er twee in de week. Die andere was van Laura Brennekum, de Spensies. De Spenny zei die, zo heette die. Maar dit was die andere, Sandra, met de Maria Magdalena.

En de prachtige satelliet schrijft toen de tijd op Radio Monique Internationaal. 14 september 1985. Sandra was dit met I'll Never Be de Maria Magdalena. Nou, dit is zo'n beetje de laatste, alweer in het eerste gedeelte van de show. Zo snel gaat het maar. Ja, als je naar je zin hebt, dan is het zo voorbij, of niet soms, ja. De Paloma Blanca. Ik heb het al verhaald. Ach, natuurlijk, eentje van de George Baker Selection hier in die gouden oude show met de Flyaway Little Paraguayo.

Dat was dan de laatste alweer in het eerste gedeelte van de show. Maar wat zie ik nou tot mijn verbazing? Ik heb de verkeerde tune gestart. Wat kan dat helemaal niet? De juiste tune. Dat moet natuurlijk zijn Oasis met de gitaar Holiday. Och, de graaf. Je moet wel opletten wat je aan het doen bent natuurlijk. Hè? Deze moeten we hebben. Dan zijn de mensen gelijk in de war. Dat was de eindtune van de gouden oude show. Maar dit is de tune van het eerste gedeelte. Neem me niet kwalijk. Nee. Klachten bij Johan de Graaf. Hè. Kan je gewoon eventjes indienen. Dan zie ik dat vanzelf wel verschijnen. Tot straks in het tweede gedeelte.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte. Wat een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms kennen we deze nog aan, waarschijnlijk niet. Want zo vaak hoor je die niet. Denk van Willy Sommers was dit op de radio in die gouden oude show met Avec Le Vent. Tweede gedeelte van die gouden oude show met nog hele mooie muziek is uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Oh, dit is ook zo leuk.

0: Dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms deze. Wen van de formatie Showadiwadi.
1: Mi amigo's lieveling.
0: Tijd voor een lieveling van Mi Amigo Internationaal. 1 november 1975 was dit een lieveling op Mi Amigo. De formatie Jigsaw. Een hele leuke plaat met Sky High.

0: formatie Jigsaw was dit hier in de show met Sky High.
1: Wordt het weer of geen weer?
2: Eén ding is zeker.
1: Hier is alweer
3: de Gouden Ouwe Show.
4: Johan de Graaf.

Je zegt zo'n radioplaat of niet, soms deze van de Music Line. En dan getiteld de... Ja, de Motorman. De Music Line met de Motorman. Ja, ik moest even op het hoesje kijken. Ja, als je hem omdraait, dan zie je het niet. Nee. Wordt nu lid van Veronica. Dat is het motto van deze plaat. Dat is een opname van de Love Affair. Met The Everlasting Love.

Dat is mooi of niet? Soms die hebben Left in Love als dit met The Love Affair. Oftewel andersom, hè. Het is die hebben Left in Love van de formatie The Love Affair. Heerlijke amazing platen zo in die gouden oude show met Tommy G. Jones. Love.

0: help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips.
1: Toch niks te veel gezegd. Wat een heerlijke amazing plaat met Tom Jones. Met Help Yourself. Zullen we gaan zingen? Zullen we gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Hier is Heintje.
2: 1971.

0: opname van de Wormsongs hier in de Gouden Oude Show met de Birds and the Bees.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Een lekkere disco knolplaat van de Bombas met Everybody. Tussen haakjes staat dat. En daarna staat er tussen Get Dancing.

zo. We zijn er moe van geworden of niet. Soms met Everybody tussen haakjes inderdaad. Get Dancing. Van de Bombas. Ja, dat hou niet vol de hele avond. Zo'n discotheek met al die disco knopplaten. Niet soms, nee. Even wat rust in de show met Vanity Fair. Met Early in the Morning.

Zingen van Vanity Fair met Early, Early in the Morning. In het kader van muziek terwijl u werkt met Hans Mond toen de tijd op Veronica, weet u dat nog? Tussen 9 en 10 in de ochtend werd deze plaat toch wel regelmatig gedraaid, of niet soms? Ook later in schijven voor bedrijven op Miramigo International. Deze van Peter Maffay met Adieu.

prachtige plaat of niet, om zo in het tweede gedeelte van het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe. Snapt u het nog? Ja, we zitten over de helft van het tweede gedeelte. Doel was dat van inderdaad Peter Maffay. De muziek van de singeltjes en de LP's Neil Diamond.

0: Zo eens even de microfoon naar zitten. Hij deed dit niet. En een heerlijke plaat wil ik zeggen van Dave met Du Côté de Saison.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Het schiet natuurlijk niet op als je de microfoon niet aan hebt staan. Nee, ja, dan ben ik niet te verstaan. Nee. Dan hoor je helemaal niks, hoor je niks. Dan hoor je dit. Ja, dat moeten we zeker niet hebben. Nee. We gaan even naar de kalender. Hier is Bodiem.

Ja, dat heb je dus een heel groot mengpaneel. En als je dan het verkeerde schuifje openzet, ja, dan hoor je natuurlijk inderdaad helemaal niks. Bonaire was dit met de kalendersong januari, februari en maart. Dit is ook zo'n mooie plaat hier in die gouden oude show. Hier is David McWilliams.

nog een mooie of niet, soms nog steeds deze van David McWilliams. En I Can I Get There by Candlelight. 1968 in de show. Dat is er een van Bobby Goldsboro. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk, waarschijnlijk wel. Hier is die met Honey.

0: of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved.
1: Dat is een mooie of niet soms deze van Bobby Goldsboro. Ik ken hem ook van de zomersplaat, de Summer's Coming. Dit was een andere grote hit uit het jaar 1968. Zo bijna tegen het einde van de Gouden Oude Show. Doen we er nog eentje uit 68, waarom ook niet? We zijn toch bezig, hier zijn de Hollies.

0: Dat is een mooi of niet soms, deze. Ik kijk even op onze studioklok. Dat is zo'n digitale klok, hè. Dan moet je er altijd nog een beetje uitkijken. Dat je niet vergist in de tijd, of niet soms? Ja, er hangen diverse klokken hier in de studio, dus het gaat altijd goed komen, moet ik zeggen. Dat was een keer van de Hollies hier in die gouden oude show. En die was dan getiteld de Jennifer Eccles.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Zo, die knalt er even lekker in. Zal wel de laatste plaats zijn in de show, in die Gouden Ouwe Show. Hier zijn ze, de dames van de Ritchie Family. Van We Are Family. Dit is die andere grote disco knalplaat van hun, The American Generation.

En dat was dan de laatste in de show, die American Generation van de Ritzy Family. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar de gouden oude show met die mooie muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70, 80 en wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: luistert om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, een van de mooie soulnummers uit de jaren 70. Het was Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. Het nummer gaat over een verliefd jongstel dat elkaar al 22 liefdesbrieven geschreven heeft. En je raadt het al, Strawberry Letter 23 was de 23ste brief. Ja, welkom bij Oldtime Hits, een wekelijkse radioshow waarbij we de popmuziek draaien vanaf de jaren 60.

Ja, de mooie rauwe rockstem van Alan Foley, What's a Matter Baby, een hit uit 1979. En daarvoor hoorde je Man at Work met Down Under.

Ja, muziek van heel lang geleden. Afkomstig van het album Arrival. Was dat ABBA met Knowing Me, Knowing You. En daarvoor hoorde je Katie Melua met 9 Million Bicycles.

met de hits vanaf de jaren 60. You say goodbye, and I say hello. Disco, rock, Nederlandstalig, country, dance.

0: my lips to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips.
1: Ja, je hebt van die liedjes, daar word je eigenlijk meteen vrolijk van. En daar zit een voorbeeld van Help Yourself van Tom Jones, een hele mooie hit uit 1968.

Ja, Nothing Beats the Beatles. Uit 1965 was dat. I Should Have Known Better, the Beatles. En we gaan even wat lekkere country muziek draaien. The Bellamy Brothers. MUZIEK

Ja, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. Ik heb nog twee mooie nummers klaarstaan. Eén nummer uit 1976. Het is een nummer wat heel vaak gecoverd is. Een van de meest bekende covers is die van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Jeroen van Inkel gebruikte eind jaren 80 de melodie als jingle voor zijn vrijdagochtendprogramma. Een programma bij Radio Veronica. En ik sluit dit programma af met een nummer uit het Freddie Mercury Tribute Concert. Het was een concert met als eerbetoon aan de overleden zanger van Queen. Bedankt weer voor het luisteren naar het programma All Time Hits. Ouderwetse radio met de techniek van vandaag. En hopelijk tot volgende week. Zelfde dag, zelfde tijdstip, zelfde radiostation. Bye bye.

0: is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Van heel erg lang geleden was dat Paul Anka en The Lonely Boy. Hij opende deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook dit uurtje zit weer boordevol met leuke muziek, voornamelijk uit het verleden en ook nog wat uit het heden. En dat allemaal afgewisseld met nutteloze informatie.

Het herkenbare geluid was dat van de Doobie Brothers. Een hitje van hun uit 1976, Taking It To The Streets. En ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 11e oktober van het jaar 1811. In New York werden toen de eerste door stoom aangedreven veerpont in gebruik genomen. Het schip heette de Juliana en werd gemaakt door John Stevens.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: Sasha Banks was dat en Anything But. In 2024 bracht ze haar allereerste single uit en die heette So Green. In de afgelopen jaren heeft ze al meerdere singles uitgebracht en ze heeft ook een tour gemaakt door Noord-Amerika en Europa.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Niels Sedaka, Kylie Minogue en The Four Tops. Maar eerst Danny Fabri. Ja.

Het origineel was afkomstig van de formatie Ferrari. Dit was de Vlaamstalige uitvoering. Die werd gebracht door Dani Fabri. Het heette nog steeds Sweet Love. Het is tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van Bert Keizer. De beste jaren van je leven zijn de jaren waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komen.

0: Eén hit wisten ze te scoren en daarna hebben we nooit meer iets van ze vernomen. Wild Cherry was dat en Play That Funky Music.
1: Dit is John Westland.

Uit de jaren 60 was dat. Niels Sedaka en Breaking Up is Hard to Do. Biologen die hebben haaien die ze voor de kust van Brazilië hadden gevangen getest op cocaïne en ze hebben ontdekt dat de dieren een hoog cocaïnegehalte bevatten. De wetenschappers vermoeden dat de cocaïne via drugslabs of via de uitwerpselen van gebruikers terecht is gekomen in de oceaan. Het effect dat cocaïne heeft op de haaien, dat moet nog worden onderzocht. Maar eerder onderzoek toonde aan dat

Sommige recreatieve drugs een vergelijkbaar effect hebben op zeedieren als bij mensen. Een onderzoek uit 2021, dat wees uit dat forellen verslaafd kunnen geraken aan de drugs.

Het was eigenlijk de enige hit die we van hem kennen. Joe South was dat en The Games People Play. En dit is een gouden ouwe van Jules de Korte.

Ze kan zingen, ze kan dansen en ze kan acteren. Kylie Minogue was dat en de Time Bomb. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar Jules de Korte. En Hallo Koning Onbenul. Iets totaal anders nu in het Muziekpaleis. Dit zijn de Doors.

Dat was tevens ook de titel. Don't You Love a Medley. Je kon luisteren naar The Doors. De volgende formatie die werd opgericht in 1956. In 1964 hadden ze hun eerste hit te pakken. En dat was met de single Baby I Need Your Lovin'. Daarna zouden nog vele hits volgen. En hun laatste top 40 hit die hadden ze te pakken in 1989. En dat is de plaat waar we de komende minuten naar gaan luisteren. De Four Tops, Loco in Acapulco.

0: Voor het opzwangen dan nog een keertje met Going Loco in Acapulco.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De paus mag geen orgaandonor zijn.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: Ze waren afkomstig uit Denemarken en we kennen ze eigenlijk alleen maar van deze hitsingle. De formatie Infernal was dat, From Paris to Berlin.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: De helft van het duo Simon & Garfunkel was dat. Je kan luisteren naar Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Jon Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat Gary Malibur van de Steve Miller Band. Hij wordt 80 jaar.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige

Purdy en wat zeg je, Vijfhuizen? Nou, de Loveboat, hè? Dat had je vroeger op een serie op televisie. Bij de Tros, volgens mij. The Associations, hoor je met Waiting for the Loveboat. Hartelijk welkom, dit is de Grooveyard. Lekkere dance classics, die noemt hij maar voor me. Classics vanuit en de Pips, Silver Plantium, David Joseph ook nog. Maar eerst, The Hole. Hoe zegt u? The Hole. En Walking.

Atelier Folie was dit. Met Freedom Time, de Italo Connection mix. Er zijn ook jongens die heel veel remixen in de Italo-wereld. En nu de Two Life Crew. En oh my god, dat zal weer schuin zijn dit. God damn, it's some hunkers in this motherfucker tonight.

Dat echtpaar Ashford and Simpson en Abel Wild. En natuurlijk vroeg daar weer voor met, niet voor kinderoortjes, Doe Wat Diddy. One Way Music nu.

Er zijn altijd wel liefhebbers van de 90s, wat er in de 90s uitkwam. Dit was begin 1990, Pebbles, een Good Thing. Vanaf een album, ja. En weet je wat album heet? Pebbles, ja, het is ongelooflijk. Ja, goed nagedacht over Pebbles. Lilla Thomas nu met Trust Me, erachteraan Essence 3. En The Party Side of Town.

Daarvoor met Just Begun To Love You. Dat was nog de vocal versie ook. En dat bleek wel. Ja. Dit is de laatste keer voor je kan draaien in deze Grooveyard. Ik hoop dat je genoten hebt. Lekkere 80s dance classics. Met een vleugje naar de 90s. Ah, het was op het randje. Die pebbles die ik net draaide met Good Thing. Ja, 1989 kwam het om importbasis uit. Dus kun je nou... Curtis Hairston als laatste met Chilling Out. Ik ga ook uitchillen. Tot de volgende.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwe hoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Ja, welkom bij de radioshow van Ramon en Matje.
1: Yes, yes, in the house.
0: En we zijn niet alleen, dames en heren, want we hebben ook twee rock'n'roll fanaten meegenomen. Mag ik jullie even horen, alsjeblieft? Ja. Want het is niet zomaar een radioshow, lieve luisteraars van de radioshow, moet ik dan zeggen. Het is, zoals jullie weten, vorige week begonnen we met Rocktober. Want we leven in de mooie maand oktober. En dan is het al met jaar en dag. Ze zien ze vliegen hier in de
1: zeggen,
0: studio.
1: Zijn ze wel goed in mijn hoofd, want ze zien ze vliegen inderdaad. Ja. Nee,
0: sinds jaar en dag is oktober dan Rocktober. Ja. En dit is wel een hele speciale, want het is de Iron Maiden Special.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat veel luisteraars het weten, dat ik Iron Maiden een warm hart toedraag.
1: Nee, ze komen niet zo vaak voorbij, zeg maar.
0: Nee. Dat betreft, als ik ze kan draaien, dan wil ik ze draaien. Dus ik begon deze radioshow met Wasted Years. En dat is een keuze van mijn zus Lucinda. Die zou ook meegaan naar Iron Maiden. Want 10 juni zijn we naar Iron Maiden geweest in Ziggo. En zij was ziek.
1: Oh, jammer, ja.
0: Dus zij had een kaartje over. En toen zei Joran, de vriend van mijn dochter, die zei van, nou, interessant. En die is toen ook meegeweest. En Dennis, die had koor vanavond. Dus die kon niet erbij zijn. Heeft wel twee lekkere nummers.
1: Ja. Geen hardcore, denk ik.
0: Nee. Dus die kan er ook niet bij zijn. Heeft ook wel twee lekkere nummers voorgedragen.
1: Ja, okay,
0: dus,
1: ja.
0: Dus Hans, ik wil je eigenlijk even bij de microfoon hebben.
1: Ik ga erachter weg en ik ga het overgeven.
0: Want Hans was er ook bij. Hij krijgt even de microfoon op zijn knar.
2: Ik vind het allemaal heel spannend.
0: Ja?
2: Ja, ik vind het super spannend.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Hans, kun je jezelf goed horen?
2: Ja, ik hoor mij super goed.
0: Oh, oké. Okay. Helemaal goed. Jij hebt als eerste keuze Fear of the Dark.
2: Ja,
0: dus die gaan we zo draaien. Maar hoe kom jij bij Fear of the Dark?
2: Nou goed, weet je, ik ben begonnen met hard rock toen ik 14 was.
0: Ja.
2: Ik had een cassettebandje van toen Status Quo gekocht. Ik denk, dat
0: lekker.
2: Is het helemaal.
0: Ja.
2: Hartstikke goed, whatever you want en noem het allemaal maar op.
0: Ja.
2: En toen op een gegeven moment mijn buurjongens begonnen met hard rock. AC/DC, Judas Priest en zo. Mm-hmm. En dat genre allemaal. En op een gegeven moment ben ik in aanraking gekomen met Iron Maiden. En topnummers. Run to the Hills, Prisoner. En,
0: mm-hmm.
2: Nou goed, ik ben op een gegeven moment een beetje van het pad afgeraakt. Ben een beetje naar de disco gesneden.
0: Van het pad afgeraakt?
2: Ja, nee, dus dat is helemaal niet zo netjes. Maar goed, toen kwam ik jou een keer tegen. En toen zei je, ga je mee naar Iron Maiden? En ik denk, potverdikker.
0: Maar hoe wist ik dat jij dat leuk vond dan? Hadden we het daar een keer over gehad of zo?
2: Nou, waarschijnlijk.
0: Vingertje.
3: Hoe kennen jullie elkaar dan?
2: Wij kennen elkaar. Dan gaan we 13 jaar terug in de tijd. Ja. Hou maar op. Nee, van het geocache. Nou,
0: er gaat één nummer af, joh, vanavond. Dit wordt een verhaal.
2: Dat is wat een verhaal. Nee, maar goed, we kennen elkaar van geocache. En op een gegeven moment, toen ben jij daarmee gestopt. Je bent richting deze radioshow gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn elkaar weer tegengekomen op de zorgboerderij op Schokland.
0: Ja, Aaftermijnzorg. Ja, daar ging jij dus, met je leerlingen... Ja. Ging jij erheen?
2: Ja. Dus,
0: en bij de oliebollen natuurlijk. Dat ja, dat, absoluut, laten we dat ook niet vergeten.
2: Ja, elk jaar
0: het oliebollen bakken.
2: Bakken wij oliebollenfeest. Nou ja, goed. Lang verhaal kort.
0: Toen zijn we elkaar weer tegengekomen.
2: Ja, we zijn elkaar weer tegengekomen. En ik heb eigenlijk ook weer de liefde een beetje van Iron Maiden weer een beetje opgepakt. En waarom ben ik Iron Maiden fan? Weet je, ik had altijd basgitaar willen spelen.
0: Oh.
2: En als je Iron Maiden goed luistert, is eigenlijk de overtoon is bas.
0: Ja.
2: Dat is zo gigantisch mooi. En dit nummer vind ik het mooist. Het begint heel, hoe noem je dat? Melancholisch.
0: Ja, een beetje melancholisch, een beetje rustig.
2: Dan een beetje rustig. En dan in één keer, bam. En als je dan in zo'n vol Sicko Dome zit, ja, dan, kijk hier, zie je dat bedoel ik?
0: Ja, heel goed.
2: Dus
0: heel goed.
2: Weet je, dus ik ga genieten.
0: Ga je genieten?
2: Ik ga zeker
0: genieten. Ja, nou, wat Hans zegt is mooi hoor. Je hoort het al een klein beetje op de achtergrond.
2: Ja, super.
0: Dus hij begint lekker rustig en dan gaat hij op een gegeven moment lekker een beetje zingen. En op een gegeven moment dan barst de hel los, om maar zo te zeggen.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: De keuze van Hans, Fear of the Dark.
2: Lekker.
0: Hier in de radioshow van Ramon en Mathieu, de Iron Maiden Special.

0: Dit was de keuze van Dennis. Alexander the Great van Somewhere in Time 1986. Ook al een lekker oudje, kan ik zeggen. En een, ja, geen onverdienstelijke keuze. Hij werd niet vaak gespeeld, hè, in Iron Maiden. Die heeft dat een beetje opzij gezet. Maar in de ene laatste tour werd hij weer gespeeld. Tot veel jolijt van de fans, inderdaad. En Joran is achter de microfoon gaan zitten met zijn koptelefoon op.
1: Ja.
0: Je mag wel wat dichter bij de microfoon, hoor. Hij bijt niet, dan kunnen we je verstaan.
1: Helemaal goed.
0: Ja, jij hebt, nou zeg zelf maar, welk nummer heb jij gekozen?
1: Ja, de nummer of the beast.
0: Waarom?
1: Waarom? Om een klein beetje, het is een nummer die ik altijd een beetje plaag met mijn vader.
0: Oh.
1: Mijn vader die is een beetje bijgelovig. Nummer, ja, of the beast, 666. Altijd een beetje mee plagen. Vandaar nummer of the beast.
0: Oh, oké. Okay. En dat vindt hij gewoon een beetje spannend dan of zo?
1: Ja,
0: of,
1: ja, ja,
0: ja, ja, ja. Aha. Ja, dit is, in 82 ging Bruce Dickinson bij Iron Maiden zingen. En ja, de rest is eigenlijk een beetje geschiedenis. Die man heeft een enorme strot. En wordt ook de Air

0: De keuze van Lucinda was dit. Out of the Silent Planet. De plaat uit 2000. Toen kwam Bruce Dickinson na een hiatus van 6 jaar. Kwam hij weer terug bij de band. En dat was voor veel mensen een dikke vette feeststemming. En heel veel mensen vinden dit ook een beetje de lekkerste plaat die ze gemaakt hebben, Iron Maiden. En daar kan ik wel bij voorstellen. Ze zijn gewoon super lekker op dreef. Veel lekkere drumpartijen ook. Want ik hoorde net toen de muziek ook aan het spelen was. Oh, die bassdrum en zo. Heb je ook wel gehoord, toch?
1: Ja, zeker.
0: Is dat moeilijk eigenlijk, Joran? Jij speelt een partijtje drums. Leg eens uit, hoe moeilijk is dat eigenlijk om dat gewoon ritme aan te houden?
1: Ja, ritme aanhouden, dat is wel pittig. Want je gaat op een gegeven moment echt wel je kuiten, enkels voelen.
0: Ja.
1: Het ritme zelf, daarentegen, als je dat 2-3 keer doet, is het niet moeilijk.
0: Is dat dan muscle memory of zo? Dat je dan de hele tijd gewoon blijft doen?
1: Het is, wat de basgitaar ook doet, het is een galopje.
0: Ja.
1: Toen. Nou, daar probeer dat maar vol te houden.
0: Ja, dat is met veel voeten. Oefenen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. We gaan door met de radioshow van Ramon en Mathieu. We doen Rocktober. En dat doen we niet zomaar, want we hebben een dikke vette Iron Maiden special. Ja. De volgende keuze is van Dennis. Die is helaas afwezig, want hij moest naar koor. Nou, wat vinden we daarvan?
2: Hardcore.
0: Hardcore, dat hoor ik Mathieu al zeggen. Ja. Maar hij heeft wel een lekker nummer uitgekozen om hier te gaan doen. Dus die wil ik gaan instarten. Hij heeft gekozen voor een plaat uit 1988 van het album Seventh Son. Of the Seventh Son hoor je hier Infinite Dreams. Droom lekker met me mee en luister weer dikke 6 minuten naar Iron Maiden. Hier in de radioshow van Ramon en Mathieu.

0: misschien hoef ik het niet eens meer te zeggen, maar dit was Iron Maiden Infinite Dreams. Ja, ja, dat weten we niet, maar dat is het echt zo. Hans!
1: Ja, je een tweede keuze. Ik ben blij dat jij die airco aangezet hebt. Want,
0: ja, het is wel lekker, hè?
1: Het is wel lekker, hoor. Maar door de enthousiasme en...
0: Ja, de verhitte discussies natuurlijk.
1: Het wordt heerlijk warm hier zo. Dus een paar graadjes minder is ook wel goed. Ik heb mijn sjaal al afgedaan, dus helemaal goed. Ja, mijn tweede nummer, Ace is High, weet je. En ik had al gezegd, The Number of the Beast en al die nummers, Prisoner. Ja, weet je, het zijn allemaal topnummers. Maar ik ben van dit nummer gaan houden sinds dat ik in de Ziggo het videowall heb gezien. En als je dat ook bekijkt, hoe Eddie dan met zijn Spitfire op zijn Hollands gezegd gewoon al die Duitsers aan God schiet.
0: Ja.
1: Ja, weet je, dat is superleuk. En dat is gewoon gaaf om te zien. Dat is echt wel... en nog steeds... Ik kijk,
0: kippenvel,
1: kippenvel. Ja, echt super.
0: Ja.
1: Ik word er echt wel vrolijk van. Ja.
0: Dit is het snelste nummer wat Iron Maiden gemaakt heeft.
1: Absoluut.
0: En het is nog steeds een... Bruce Dickinson zegt ook wel, ik heb het liever het begin van de show. Want dan... dat kost zoveel energie.
1: Ja.
0: Maar ze hadden hem deze keer...
1: Bijna aan het eind. Ja, bijna aan het eind.
0: En je hoort hem dan soms wel een beetje naar lucht happen. Maar hij komt gewoon overal bij. Hè. Dat is gewoon super knap van hem.
1: En weet je ook gewoon hoe dat nummer ook begint met gewoon met zoeklichten en... En dan op een gegeven moment dat je Winston Churchill hoort.
0: Klopt, de live versie is ook wel heel gaaf.
1: Ja, dat is superleuk. En anders nog steeds hier kijken.
0: Ja. We gaan nu niet de live versie draaien, maar gewoon van de plaat.
1: Ja,
0: Powerslave 1984. We gaan luisteren naar een stukje geschiedenisles van Iron Maiden. We gaan luisteren naar Aces High.
1: Gek,
0: ja man, rock and roll.

0: Yeah, Ace is High was dat. Power Slave. Super lekker nummer, Hans. Jongen, dit was wel een knijter van een ding. We hebben nog twee nummers te gaan. Dus daar gaan we in ieder geval voor hier in deze Iron Maiden special. Joran, jouw tweede keuze komt van het album Peace of Mind 1983. Toen werd er nog niet aan jou gedacht, volgens mij.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Je hebt gekozen voor The Trooper. Heb je daar ook een speciale reden voor?
1: Nou ja, The Trooper is de eerste ontdekking van Iron Maiden bij mij.
0: Oh ja?
1: Ja. Dat is,
0: hoe kwam dat tot je?
1: Nou ja, ik ben begonnen met Metallica.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je even zoeken van wat lijkt er nog
0: wat
1: meer
0: Wat lijkt
1: op?
0: Er nog meer dat je meer
1: Wat op? Is nog meer zo leuk, actief en... Nou, toen kwamen we uit bij Iron Maiden.
0: Ja.
1: Nou, dan ga je even luisteren. Ik kwam bij The Trooper uit.
0: Oké, ja, dat... Lekker. Dat is een van hun live liederen, hè? De Trooper. Zo noemen ze ook hun bier. Is de Trooper en zo. En hij wordt eigenlijk stevast na 1983 wordt hij elke concert wel gespeeld. Dus lekkere keuze. Ja. Yes, yes, yes. En als laatste, als we nog een beetje tijd over hebben, als ik mijn praatje een beetje kort houd, wil ik ook nog Invaders gaan draaien van het album The Number of the Beast. Mijn eerste introductie toen ik een broekenmannetje was van 11 jaar. Toen zei een vriendje van mij, ik heb een heel leuk cassettebandje. Als jij mijn gymkleding draagt naar de gymzaal, dan krijg jij van mij dat cassettebandje. Ik denk, nou, ik wil dat prop maar in mijn tas. Voor de dag daarna kreeg ik de cassettebandje. Ik zette het cassettebandje, zo was dat vroeger nog, eind jaren 80. Cassettebandje erin. Ja. Hans maakt al de beweging van terugdraaien en zo met zijn vinger. En wat zeg je?
2: Gelukkig met de vinger.
0: Ja. Dus nou, en bij de eerste noten was ik verkocht, dus dat is wel super lekker. We gaan eerst luisteren naar The Trooper en daarna gaan we luisteren naar Invaders. Tot na de break. Rock and roll! Oh.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Toen had een goede schuil opgegooid.
1: Ja, joh. Dat scheelt een hele hoop.
0: Ja, zeker weten. En welkom bij het tweede uur radioshow van Ramon Mathieu. En ja, Iron Maiden ligt achter ons. Dus ja. We kunnen even tot rust komen.
1: Ja,
0: even de ogen misschien een beetje toe. Even wat afdrukken dat al gedept wordt hier zo. Het zweten van het hoofd af, zeg maar. Van alle rocknummers.
1: Ik zweet een beetje koffie.
0: Ja, ja, dat, ja dat inderdaad, ja.
1: Ten tijde van Phil Collins vloog daar een hele bak koffie draaitafel heen.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, maar goed dat het daar bleef, niet hier, zeg maar.
1: Nee.
0: Op mengpaneel wat minder geweest, denk ik. Dan hadden we elkaar niet meer gehoord, denk ik.
1: Nee, dan hadden we wel een mooie rookshow, denk ik.
0: Dat, ja, inderdaad, ja. Ja, rookeffecten.
1: Zo.
0: Ruikeffect ook nog.
1: Nou, laat maar niet doen.
0: Nee, daarom.
1: Wat heb je gedraaid?
0: Eerste plaat die ik draaide was Phil Collins' Something Happened on the Way to Heaven, 1989 alweer. Dus, ja... Allemaal een beetje bijgekomen van Iron Maiden. Ja, je wil, ja, Hans wil graag meer horen, natuurlijk, denk ik. Ja, sorry. Ja, nee, dat,
2: maar weet je, dit vind ik ook steentje.
0: Ja, oké, okay, ja.
2: Ja, ik ben ook wel van die tijd dat ik denk van... naast Iron Maiden is natuurlijk alle rock goed. Maar zo speelt bijvoorbeeld ook, ja, weer tijdloos.
0: Ja.
2: Het is allemaal tijdloze muziek, weet je. Wanneer je het ook draait en wie, iedereen weet wat ze horen.
0: Ja.
2: En dat is super fijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ik vind het ook wel lekker, hoor.
2: Ja, echt wel.
1: Ja, vind ik het zeker. Ja, ja.
0: Kijk, als het om rock gaat, ik ben wel Guns N' Roses, Metallica en zo, maar als het echt om rock gaat, is Ramon toch wel de koning van de rock natuurlijk. Ja, en ik ben meer van de pop en van de hip-hop en dat soort dingen.
2: Zeg je Ramon.
0: Ja, daarom. Ja, dus dat betreft, nee, dat...
2: Kijk, ik ben hier voor het eerste, ja. Tempel.
0: Alleen, ja, dat betreft wel, ja.
1: Ik wil bijna zo'n... Oh, er gaat bijna een tweede
0: bak koffie. Ja, afschuimende handel, afschuimende handel. Dus dat betreft, nee, dat... tweede uur radioshow, alles digitaal. Dat heb je hem niet genoemd vorige keer.
1: Nee.
0: Nee, normaal zat wel eerste uur alles van vinyl.
1: Alles van vinyl,
0: en tweede uur alles digitaal in de radioshow van Ramon Mathieu. De tweede plaat die jullie in gaan starten is van Talk Talk Such a Shame.
1: Zo, die heb ik een tijd niet gehoord.
0: Dat is een tijdje geleden die gehoord hebben inderdaad, ja. Dus dat,
1: lekker man.
0: Die gaan we gewoon eens tegen brengen, zou ik wel zeggen.
1: Gooi hem maar in.
0: Yes, toch? Talk Talk Such a Shame.

0: kom nog druk met typen.
1: Ik ben er alweer.
0: Ja, je bent weer afgelopen.
1: Ik ben er alweer, jongen.
0: Blop, blijf letten, hè. Kom,
1: ja.
0: Even scherp blijven.
1: Socials is ook belangrijk, hè?
0: Ja, dat zeker. Ja. Zo gebruiken we ook onze luisteraars natuurlijk.
1: Ja, met even allerlei... plannen en dan ben ik er.
0: Ja, en we plannen.
1: Plan, jongen.
0: Status Quo met Caroline 19.
1: Oeh, dit zal wel... Ik ga voor...
0: Ik kijk even naar Hans.
1: Hans,
0: 19. Oeh. 19. Welke 19? Oh, bijna 73.
1: Oh, kijk, redelijk, netjes.
0: Ja, netjes inderdaad. Ja,
1: ik voel een concurrent komen.
0: Ja. Je zit inmiddels ook al een jaar naast, dat scheelt.
1: Als Mathieu dit mij vraagt, dan zit ik er ook altijd een jaar naast.
0: Meestal een jaar, ja.
1: En jij zat er ook een jaar naast.
2: Maar het is maar goed dat ik daar een jaar naast zit.
0: Dus ja, lekker man. Ja, hoor je hem nog steeds?
1: Ik hoor hem nog steeds, maar ik denk dat ik heb mijn koptelefoon verkeerd om. Maar het zit helemaal goed.
0: Oké, is ook niet verkeerd.
1: Ik ben nog niet helemaal aan het doordraaien.
0: Nee, bijna. volgende plaat, gewoon een lekker houseplaatje. Gaan we lekker draaien. Crystal Waters met 100% Pure Love.
1: Oh ja, ook wel lekker.
0: Ja, toch? Ja.
1: Even heel wat anders.
0: Even heel wat anders.
1: Bij de radioshow kun je ook alles luisteren, hè?
0: Nou, bijna alles.
1: Oh ja.
0: Ja, er zijn wel platen die ik...
1: Sommige platen krijg je jeuk van, hè?
0: Ja, zeker weten inderdaad. Ja. Niet draaien meestal, wat dat betreft. Dat mag ik maar niet aan.
1: Nee,
0: ga geen namen noemen.
1: Oké.
0: Wat je dan noemen?
1: Nou, ik denk Jacques Herp. Draai je dat warm hart toe.
0: Dat was wel de eerste inderdaad,
1: Manuela.
0: Nou, hier ook wat Brittelentje zweet hier zo. Dus dat betreft, ik ben gelukkig de enige die daar last van heeft. Dat scheelt wel weer.
1: Geweldig.
0: Dus ja. Nee, die
1: zal... slaan we even over, hè?
0: Ja, de keer wel inderdaad.
1: Liefkozend slaan we die over.
0: Crystal Waters... 100% pure love.

0: Alison Moyet, All Cried Out. En dit was de extended version. Hadden we misschien in de gaten al. Duurde lekker langs. Bijna 7 minuten lang. Dus dat gewoon lekkere, lekkere jaren 80, 84.
1: Alison Moyet, dit heb ik al een hele tijd niet gehoord.
0: Nee,
1: ik hoorde ze hadden wel een paar hitjes gehad. Inderdaad, dit was er één van.
0: Ja.
1: Alison Moyet.
0: Yes.
1: Moyet.
0: Ja.
1: Moyet.
0: En het is er zover.
1: Oh! Het is, ja. Die was ik even vergeten.
0: Je hebt natuurlijk je special gehad, maar geen grauwe plaat en geen...
1: Maar even een maandje wachten.
0: Dus de zesde plaat van het uur is nog steeds de duetplaat bij mij. Dus dat betreft, die komt eraan. You can play that game. It takes two, baby. Just the two of us. Yes. De deurplaat komt er weer aan. En ik heb, ik had het al over gehad net met z'n allen, maar Queen, Freddie Mercury met die moeilijke naam van haar. Ja, je zei het al een keer, komt uit je hoofd te vertellen.
1: Ja, maar ik moet nu even de schuldig blijven.
0: Ja, ik heb Monsterrad.
1: Oh ja, Monsterrad Caballero.
0: Ja, die inderdaad. Ja. Met Barcelona. Ja. Wat zei je daar? Oh, Caballero, ja.
1: Caballero.
0: Bestaat nog Caballero?
1: Ik denk steeds dat het gemaakt is rondom het Olympische Spelen van 1992. Maar dat klopt, hoor, of niet? Ja. Ja, maar toen was hij er natuurlijk al niet meer, dus ik snap het niet helemaal.
0: Hij komt in 87, die plaat.
1: 87? Hoe kom ik dan bij 92?
0: Heb ik hem in
1: dan hebben ze hem gewoon later gebruikt.
0: Dat denk ik inderdaad, ja.
1: Ja. Ik denk al, 92 was hij al, lag hij al, had hij al een houten pyjama aan.
0: Maar niet zo lang toch, 91 is overleden?
1: Ja.
0: Ja, oké. Waar was jij toen? Toen Freddie Mercury over... dat weet ik niet. Ja. Nee, dat heb ik niet... De shovel.
1: Hans zat op een shovel.
0: Op een shovel.
2: Graan te scheppen. En toen kreeg ik door dat hij dood was.
1: Ja,
0: oké. Okay.
2: En ik viel gewoon stil.
1: Ja, was dat toen ook een want het, nu heb je dat wel. Ik kan me nog wel een beetje herinneren toen Michael Jackson overleed. Was echt zo'n icoon natuurlijk. Ja. En David Bowie. Maar was dat toen ook al een ding?
2: Ja, het was echt een ding. Ja. De wereld was in shock. Freddie Mercury was overleden. En ze hebben natuurlijk een hele tijd gezwegen dat hij AIDS had.
1: Ja. Laatst kwam dat pas uit,
2: kwam dat pas uit. Ja, weet je. En dat was echt wel... Ik was er echt... Ik heb ook gewoon gezegd, dat kan niet.
1: Nee.
0: Ja.
2: Wat gaan we nu doen?
1: Ja.
0: We zijn klaar.
1: En tot op de dag van vandaag wordt gewoon die muziek gewoon knijterveel gedraaid, hè, Queen? Ja. Dat is gewoon echt wel gaaf.
0: Tot de duin zijn ze denk ik wel de masters van...
1: Van de nummer 1 natuurlijk.
0: Ja. De meeste plaatsen staan erin, denk ik, van Queen.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Wat dat betreft, ja. Dus.
1: Nee, bijzonder. Bijzonder stembereik, tijdloos. Ja, dat is wel inderdaad het sleutelwoord.
0: Ja.
1: Lekker, man.
0: Ik denk dat tijdloos van deze ruisshow wel een beetje het codewoord is, denk ik.
2: Ja.
0: Ja.
1: Die hebben we niet meer nodig.
0: Nee, tijdloos.
1: Nee.
0: Dus, Barcelona van hun dus, zeg maar.
1: Freddie Mercury.
0: En die monsterrat Calabero.
1: Ja,
0: daarom. En lekker met je kerst.
1: Ja!
0: Ho, ho, ho, ho. Merry Christmas. Lekker, man.

0: gebruiken.
1: Tonight. Oh. Lois Lane. We zijn net de muziek draaide, waren even foto's op zoek, althans Roman, van Lois Lane, hoe ze er vroeger uitzagen.
2: Ja. Nou, Hans kon er geen genoeg van krijgen.
1: Nee, die was hilarisch was hij helemaal. Ja. Weer kippenvel, toch?
2: Ja.
1: Weer kippenvel. Ja, mooi.
2: En gewoon 100% Nederlands, hè?
1: Dat sowieso inderdaad, De zussen Kleeman was het, toch?
2: Kleeman, ja.
1: Ja, Kleeman. Klopt. Die is helemaal goed. We gaan toch een rockplaatje draaien.
2: Hey.
1: Ja, toch Black Sabbath.
2: Gekhuis.
1: Met Paranoid.
2: Lekker.
1: Van mij, dat hebben we ook wel geleerd door onze gasten, volgens mij.
3: Absoluut.
1: Ja, toch? Ja.
2: Ja. Dus pioniers dat, van de rock'n'roll natuurlijk, hè?
1: Ja.
3: Teruggaan in de tijd. En het is tijdloos.
1: Dat is dat.
2: Komt hun voorbij.
3: Ja.
1: Is met de vleermuis geloof ik ook nog een keer.
2: Heeft hij een keer de kop van afgebeten inderdaad. Ja. Dat is heel apart, wel enorm uitvergroot in de media. Maar
3: Dan had hij, hoe heet dat,
2: Hondsdolheid. Ja, dat maakten ze ervan, hè? Ja, Hondsdolheid inderdaad, ja. Ja.
1: Dus.
2: Ja. Maar de muziek staat, hè? Want Ozzy is natuurlijk ook al een houten pyjama.
1: Ja, inderdaad, ja. Aan de andere kant van het gras. Ja, inderdaad, ja. Dus, Black Sabbath Paranoid, moet ik nog wel aan toe te voegen?
2: Jij nog? Nee? Lekker rock'n'roll plaatje.
1: Ja, toch? Daarom.
2: Lekker rock'n'roll plaatje.
1: Rock'n'roll.
2: Oh, fucking yeah.

0: Easy Beats, Friday on My Mind. En ja, je hoort aan de tune al een beetje, denk ik. Het is het laatste tuneetje voor de laatste paar platen van deze twee uur alweer.
1: Ja.
0: En zit alweer op.
1: Want we schurken nog net niet.
0: Nee, sorry niet, maar ik heb twee platen nog klaarstaan, waarvan één bijna 10 minuten duurt. Dus dat,
1: dan
0: wil een beetje helemaal draaien.
1: Dan moet de afkondiging ook zo wel komen.
0: Ja,
1: en je draait er gewoon Iron Maiden.
0: Ja,
1: mag ik nog
0: iets tijden? Dank u. Bij de uitgang kan het betaald worden.
1: Okay.
0: Maar nee, ik had er wat tijd over. En de keuze was aan jullie. Maar ik weet niet wie die keuze gemaakt had. Maar ik hoorde hem en denk, ik vond het ook wel een lekker plaatje.
1: Ja,
0: stel stevast in de top 2000. Dus dat bekoort mij ook wel. Dus dat, ik vond het grappig. Ik vond het
1: gezellig,
0: wel leuk, gezegd. Ja, we moeten zorgen dat we meer microfoons of koptelefoons hebben.
1: Oh, ja.
0: Dat we wat mee kunnen luisteren. Want als je zo erbij zit... Ja, je bent sidekick.
1: Ja,
0: sidekick.
1: Misschien een leuke, als we de top 2000 hier buiten gaan doen, dat we dan geld gaan inzamelen en dan extra microfoontje.
0: Ik heb nog een microfoon thuis liggen en misschien wel zo'n kastje ervoor. Okay. Dus het zou al gereeld kunnen worden.
1: Ja,
0: dus dat betreft, dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen regelen. Want ik vond het wel gezellig.
1: Ja.
0: Hoe vonden jullie het eigenlijk?
2: Ik vind het super gezellig.
1: Oké. Ja, ik vind het goed. Nou, Rocktober gaat nog even door, dus jullie zijn hartstikke welkom.
0: Ja, daarom. Dus, ik vond het ook heel gezellig. En wat andere plaatjes in mijn uur dan in 2 uur, maar ook dat was wel gewaardeerd, geloof ik. Dus dat is wel fijn.
1: Allemaal enorm gewaardeerd.
0: Ja, daarom. Ik heb nog 2 platen klaarstaan voor jullie. Battle of Hell van Meatloaf ga ik zo draaien. Nou, bijna 10 minuten. En ik heb nog Los Bravos met Black is Black. Ook een lekker oude plaat. Ook 1966, Hans. Wat dat betreft, goed jaar toch? Ja, daarom. Dus dat,
1: Los Bravos. Moet ik wel even gehoord, denk ik.
0: Ja, ik denk als je hem hoort.
1: Ja?
0: Ja, denk het wel, denk het wel.
2: Patat
0: Bravos. Dat is wat anders inderdaad, Dus, ik zou zeggen tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
0: Zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
0: En dan ook weer het 1 uur oktober.
1: Ja.
0: En nog 3 keer, denk ik nog niet.
1: Ja, zeker.
0: Zo, echt wel een hele maand... Lekker aan het rocken, zeg maar.
1: Volgende week staat in het teken van 1976.
0: 1976?
1: Ja.
0: Oh ja, dat is een raar jaar. Dus maar dat maakt niet uit.
1: Ben ik geboren.
0: Ja, was ik 2. Ja. Dus. Volgende week weer Radio Hoofd van Ramon de Mathieu. En dan gaan we weer lekker verder. Laatste platen. Meatloaf en Los Bravos.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Dat is waar je op dit moment naar luistert, ja. We begonnen de show met een plaat van A-ha en The Sun Always Shine on TV. Een plaat uit 1986. Deze popgroep uit Noorwegen. En het nummer, de derde single van hun debuutalbum Hunting High and Low. Van het album dat uitkwam op in oktober 1985. In december van dat jaar werd het nummer ook een single uitgebracht in Nederland en België. We gaan binnen op 1 februari van het jaar 1986. Stond er 10 weken in hoogste roting. Nummer 5. Ja, je hoort het aan mijn stem. We zijn verkouden. Ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Nou, gewoon proberen een programma te maken. Ja, mocht het even niet lukken, dan starten we gewoon wat plaatjes door. En, zodat de oude muziek. Muziek uit zee toch herleeft op jouw radio. En dat allemaal hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. De volgende plaat is van een groep uit Los Angeles. In de jaren 60 actief. Ze zijn het bekendst van de single Happy Together. Nadat de band stopte in de jaren 70... gingen de twee hoofdbandleden Howard Kalen en Mark Follman door als Flo en Eddie. En zongen nog samen met Frank Zappa. Wij hebben het over de Turtles. Ah, die klank, ja. Plaat 1967. Happy Together. Imagine.

Het nummer is oorspronkelijk geschreven voor de Madigans door Cornyn en Banner. Ze schreven het nummer toen ze lid waren van die groep, de Madigans. De tekst gaat over een ingebeelde en onbeantwoorde liefde. Ze namen een demo op met een arrangement van akoestisch gitaar en handgeklap. Meerdere artiesten wezen de demo af. En de Turtles hoorden de demo en zagen er potentiële hit in. Ja. Ze vonden het echter niet mooi ingespeeld door Gordon en Bonner. En kwamen met een volledig nieuw arrangement. En die hoorde je net. Ze kwamen binnen op 15 april 1967. Stonden 8 weken in hoogste notering nummer 6. Zometeen hebben we wat 3 plaatjes achter elkaar, want het slaat een beetje over, geloof ik. Je luistert naar de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation met een DJ die lichtelijk verkouden is. Nee, het is geen corona. We hebben vanmorgen een test gedaan en... Nee, het is geen corona. Gelukkig niet. Ik denk dat ik op een tochtig hoekje heb gestaan of zo. Ik weet het niet, maar... Ja, voor mijn werk sta ik regelmatig buiten. En als het dan een beetje miezet of regent en wat dan ook... en je gaat dan even zonder jas naar buiten... ja, dan weet je het wel, hè. Maar goed, mag de pret niet drukken. We blijven gewoon leuke programma's maken hier voor jou. En of het nou wel of geen stem hebt... de muziek die telt, toch? Ja. Als derde plaat in de cyclus... een plaat van de Darts... uit 1978, It's Raining, It's Raining. Na de volgende platen wat Nederlandstalig werk van Boudewijn de Groot. Plaat het 67 en het land van Maas en Waal. Maar we gaan eerst naar Zweden. Dat doen we daar met deze mensen. De formatie ABBA. En het nummer Dancing Queen. De grootste hit van de Zweedse popgroep ABBA. Volgens de gezaghebbende Rolling Stone. Je weet wel, dat tijdschrift. Dit is ABBA dus. Uit 6 en

platen 1978. Je hoorde de Darts en It's Raining. Je bent uit Engeland afkomstig. Werd opgericht in 1976. En de Darts maakten voornamelijk doo-wop muziek. In de eind jaren 70, begin jaren 80. Nou, hun eerste grote succes was een mix van nummers Daddy Girl en The Girl Can't Help It. Al in 1978 verliet zanger Dan Haggerty de band, omdat zijn vader ongeneeslijk ziek was, zo moet ik het zeggen, ja. De band werd dus opgericht door onder andere die Dan Haggerty. Samen met Cliff Fender, Rita Ray en Horatio Hornblower. Na It's Raining in september 78 verliet hij dus de band om zijn terminale zieke vader te verzorgen. Hij werd vervangen door de Amerikaanse zanger Kenny Andrews. De laatste hit in 1978, Don't Let It Fade Away, geschreven door George Curry. Get It, geschreven door Horatio, volgde in 1979 en ze coverde ook Duke and Earl van Gene Chandler uit 62. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. De leukste muziek vanuit zee. En dat allemaal in de Muziek Express. Op jouw favoriete radiostation. De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ja, je hoort het hier voorbij komen. Wees niet bang. Als je andere muziek wil horen dan die drie decennia, dan moet je even wat anders gaan doen. Maar hou je er wel van, blijf lekker hangen. Zometeen een Polygoonjournaal. En dan Love and Spoonful met Daydreamer uit 1966. Maar eerst een Amerikaans popduo. Dat vooral in de jaren 70 en 80 actief was. Het duo bestaat uit Daryl Dragon en Tony Tennille. En wij hebben het inderdaad over Captain and Tennille. Plaat 1980, 26 januari van het jaar, kwamen ze binnen met dit nummer. In die Nederlandse top 40. 13 weken stonden ze erin, waarvan 1 week nummer 1. En het oh zo mooie nummer. Do That To Me. One More Time. En dan mag je dat dan zelf invullen, hè? Ja.

In het Victoria Hotel in Amsterdam verzorgden de Nederlandse ontwerpers Max Heijmans, Dick Holthaus en Ferry Offerman een modeshow ten bate van het Nationale Fonds ter Bestrijding van de Kinderverlamming. Het was de eerste keer dat deze couturiers gezamenlijk hun collecties toonden. Met tal van ontwerpen, zoals bijvoorbeeld deze namiddagtailleur, bewees het driemanschap zijn talenten, die ook in het buitenland reeds waardering vinden. Ferry Offerman ontwierp een pikant hoofddekseltje bij zijn creatie Napoleone, een groot cocktailtoilet dat veel succes had.

0: Deze dagtailleur van La Tweed kenmerkt zich door het moderne korte jasje. Het toilet wordt bekroond door een vilthoed met nertsgarnering die aan verre koude landen doet denken. Pakje en hoed werden gemaakt door Max Heijmans, die als hoedenontwerper begonnen sinds enige tijd ook toiletten ontwerpt. Zoals deze doorgeknoopte wandeljapon van wit kamgaren. Van Dick Holthaus komt deze 7/8 mantel van Nederlandse jersey, die een ensemble vormt met een eenvoudige japon in dezelfde kleur. Het hoedje, een zogenaamde cloche, is van dezelfde couturier. Een satijnen cocktailtoilet, geborduurd met kralen, werd gepresenteerd onder de naam La Romantica. Offerman, Heijmans en Holthaus kunnen met voldoening terugzien op hun eerste gezamenlijke optreden. Zij bewezen ook met hun avondtoiletten dat de Nederlandse haute couture in de internationale modewereld meetelt.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De Gouden Klassiekers.
3: De Gouden Klassiekers.
2: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
3: Bij de Muziek Express.

Je hoorde Loving Spoonful en Daydream. Het is afkomstig van hun album Daydream. En het nummer inspireerde Paul McCartney tot Good Day Sunshine. Van het Beatles album Revolver.

0: volgende plaat is van een Nederlandse man. Die toch wel aardig wat gedaan heeft in zijn leven. Hij is een Nederlandse zanger, producent en ook radio-dj. Hij was onder andere samen met Joost en Draaier en anderen bij onder andere Radio Veronica en Radio Luxemburg. Hij produceerde onder andere voor Ria Valk, Nico Haak, Willeke Alberti, Bonnie Sinclair, Siska Peters, Herman van Keken, Louis Neefs, Ronnie Tober, Bart Jansen en nog veel en veel meer. En hij luistert naar de naam Peter Koelewijn. Ja. En dan hoor ik jullie denken van, oh ja, die, ja. Een van zijn, die moet ik hebben. Een van zijn bekendste hits was natuurlijk Kom van dat dak af. Dat hij uitbracht in 1960. Later nog wel een keer verschenen in de hitlijsten. Maar we gaan hem gewoon lekker draaien hoor. Zometeen ook de Breakfast Club en Ride on Track uit 87. Maar eerst deze dus van Peter Koelewijn. Hey. Ja.
1: Hey.
0: Ja.
1: Hey.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger?
2: Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

Amerikaanse muziekgroep The Breakfast Club. Een grootste hit was deze, dus Right on Track. Deze piekt op nummer 7 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd gemixt door een commerciële release in de 12-inch versie. Ja, voor dans en een clubspel van John Jellybean. En werd een top 10 hit in de Billboard Magazine. Hot Dance Club Play. In Nederland deden ze het wat minder. 25 april 87 kwamen ze binnen met dit nummer. Stonden 13 weken in hoogstnotering, niet hoger dan nummer 16. Maar dat zijn allemaal van die vergeten nummers die, ja, die je elders bijna of helemaal niet meer hoort. Ja, die hoor je hier dan wel in de Muziek Express op jouw radio. Blijf erbij, zometeen nog een uur te gaan. Dan met de top 3 uit het jaar 1988. Volgende plaat. Platen moet ik eigenlijk zeggen, want we rijden 2. Zometeen Ellie Wally en Michaela. Dat werd aan mij gevraagd van Jeroen, wil je die nog eens een keer draaien? Nou, bij deze dan. We kennen Eddie Wallen natuurlijk allemaal wel, hè? Eduard René van der Wallen, zo heet hij al echt. Geboren in Zelzaten. Op 12 juli 32, overleed op 6 februari 2016. Hij was natuurlijk ook bekend met het nummer Vliegmachine. Dance Mi Amor. En Jerry. Nou, wij gaan het nummer dus Michaela draaien. Tolly Dyde, Gary and the Pacemakers. En het nummer. Even kijken hoor. Zo, deze ja. En dit nummer. Gold as Ice. Ja, ijs is koud. Maar ja, goed. Plaat uit 77.

0: hoorde Eddie Wally.
1: Jij bent mijn zon.
0: En Michaela.
1: Ik wil steeds bij je zijn, Michaela.
0: Hij was de zoon van Henri.
1: Jij bent mijn zonneschijn.
0: Woonde achter in de Volkswijk de katten in zeil zaten. Zijn vader werkte daar zo bij arbeider in de terfabriek. In zijn vrije tijd had hij in de streek regelmatig en met succes op als een begenadigd accordeon spelen. Hij leerde zo'n Wartje, zo werd hij dus genoemd, al vroeg accordeon, gitaar en mondharp spelen. Toen zijn vader op 49-jarige leeftijd overleed, moest de 14-jarige Eddie zelf de kost gaan verdienen als textielarbeider in de weverij in Slijdingen, Calcutta. Naar het voorbeeld van zijn vader ging Eddie na zijn werkuren optreden in cafés als zanger en gitaarspeler. Ja. Hey mensen, het eerste uur is ten einde. We gaan even plaatsmaken voor wat nodig is. Zijn we gauw terug in het tweede gedeelte met de muziek-express. En dan hebben we een plaat uit 1981 van de dame Pardon, oftewel Dolly. Maar ik laat je eerst nog even wachten met twee platen. Zometeen J. Jackson's en ABC. Maar eerst deze van de Call Sales. Plaat uit 1969. Dit is de Indian Lee Lake. Hey, tot zometeen in het tweede uur van de

0: Dit is Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Begonnen met een dame uit Tennessee. Dat was een Amerikaanse zangeres van het country genre. Ze was tekstdichter, sing- en songwriter en tevens ook actrice. Bekende hit van haar was I Will Always Love You. Jolene, Jolene. En de plaat die je net hoorde, 925. Zijn nummer verscheen als titelsong van de gelijknamige film. En op haar album 925 and All Jobs uit 1980. 29 november van het jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Ja. Ze kwam binnen op 28 maart 1981 in de Nederlandse top 40. Tot de 10 weken in hoogste notering nummer 10. Leuke muziek uit het verre hitsverleden. Het komt voorbij hier op jouw radio. Blijf erbij. Zometeen de top 3 uit een vervlogen jaar rond de klok van half. En dat is vandaag 10 juli 1988. Dus 10 juli 1988. Verder bij muziek uit het vervlogen tijd. Nou, we kwamen binnen op 21 mei 1966. Stonden 27 weken in en de hoogste notering een nummer 1 voor dit nummer. We kennen hem natuurlijk nog wel als The Rolling Stones en Paint It Black. 1966.

Ja, afhankelijk werd het nummer Painted Black geschreven met een comma in de titel. Althans bij de eerste single. De eerste persing, zeg maar. Op latere uitgaven, zoals de cd-single uit 1990 en de diverse compilatie-cd's of albums, wordt de oorspronkelijke titel zonder comma aangehouden. De single behaalde de nummer 1 positie in verschillende landen. Ook in Nederland 1 week op nummer 1. Maar liefst 27 weken in die Nederlandse top 40. Het nummer kwam binnen op 21 mei 1966. Het is tevens ook gebruikt in een serie. Dat was een dramaserie over... de Vietnamoorlog, die op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden van 87 tot 1990, later natuurlijk ook in Nederland. De titelsong van was vooraf het tweede aflevering Painted Black van The Rolling Stones. De serie bestaat uit 3 seizoenen. In het eerste seizoen, beginnend in het tweede deel van 1967, behoort het peloton tot de 196ste Light Infantry Brigade. Met als basiskamp Chulai. Nou, wil je meer informatie hebben over die serie? Als je hem dus niet kent, dan moet je gewoon even googlen. Tour of Duty. Ja. Leuke muziek uit het verre het verleden. De jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op je radio. Zo meteen de plaat uit 1968 van Egbert Douwe. Ook wel Rob Oud genoemd. Natuurlijk een Nederlandse DJ bij de zeezender Radio Veronica. En later de programmadirecteur van diezelfde omroep. Een bekend programma van hem was Goud van Oud, maar dan niet met een D, maar met een T. En tot die tijd een plaat uit 1978. Deze dame met de groep stond er 3 weken op nummer 1. 12 weken in de Nederlandse top 40. Het over Debbie Harry, Deborah om precies te zijn. Ze zijn met tussenposes nog steeds actief. Het was tussen 1974 en 82. En tussen 1997 en lijkbaar ook heden. Je hoort er niet meer zoveel van de formatie Blondie. Maar bij ons wel hoor, hier is ze dan. Denise uit 1978.

0: genoegen.
1: Nou, dit nummer is natuurlijk ontstaan uit een geintje tussen discjockey Rob Oud en Peter Kollewijn. Oud had tijdens een kroegbezoek beweerd dat hij ook heel goed kon zingen. Kollewijn daagde hem daarop uit om dat te bewijzen. En Kollewijn keek vervolgens de portefeuille van Altona erop en na en vond een geschikt melodietje. In Come to My Bedside, My Darling van Eric Anderson. En het plaatje stamde dan af vanuit 1964. Uit een geintje ontstaan, toch een leuke plaat geworden. Hij behaalde de tweede hitnotering, althans de tweede plaats in de Nederlandse top 40. 11 weken stond hij erin met dit nummer. En de plaat kwam binnen op 16 maart 1968. Zometeen Dr. Hook. Plaat in 1982 met Baby Make Her Blue Jeans Talk. Maar eerst naar een rockband uit de Zuid-Afrikaan. Terwijl, daar komen ze vandaan, de Vijf Dames. Ze waren actief tussen 1977 en 1981 en scoorden voornamelijk met covers. Hun grootste hit was Substitute. Die gaan we dan niet draaien. Maar wij gaan het nummer 7 draaien, 1979. 7!

Enjoy the Dr. Hook. She won't say nothing. There's a pop country rock band out of Union City, New Jersey. Nou, Dr. Hook kwam voort uit de band The Chocolate Papers. Nadat deze uit elkaar was gegaan, trok bandlid George Cummings van Chicago naar New Jersey, waar hij het initiatief nam voor een nieuwe band, Ray Sawyer. Billy Francis en Popeye Phillips, die eveneens de Chocolate Papers hadden gespeeld, sloten zich bij de Cummings aan. En als bassist werd Dennis LeCourier aangetrokken. Drummer Phillips verdween wegens muzikale meningsverschillen al snel uit de band en werd vervangen door de eerste instantie Joseph Oliver en later John J. David. Wij draaiden het nummer Baby Make Her Blue Jeans Talk. Deze plaat kwam binnen op 1 mei 1982. Het was het eerste nummer van hun 10e studioalbum Players in the Dark. Het nummer is geschreven door Sam Whitman, Dennis LeCourier en Ron Hefkine. En je hoort het hier allemaal in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Zo meteen de top 3 uit het jaar 1988. Maar eerst gaan we verder met een plaat van de Seekers. En die is getiteld A World of Our Own, 1965.

sexy people.

Ja, je hoorde de top 3 van het jaar 1988. Precies te zijn 10 juli van het jaar. Op nummer 3, afkomstig van nummer 5, 2 plaatsen gestegen. The Revolution Time met South Africa. Toen 6 weken in de Nederlands top 40. Ook 6 weken toen in de Nederlands top 40 stond op nummer 2. Afkomstig van nummer 4, 2 plaatsen gestegen ook. Salt and Papa. En Push It. En op 1 blijven staan. Toen 7 weken in de Nederlands top 40, je hoorde hem net. Tracy Chapman. Een fast car. Volgende week, dezelfde tijd, dan hebben we weer een nieuwe top 3 uit een vervlogen jaar. En ja, welke dat is, dat houden we nog even in het midden. De volgende plaat die ik ga starten is een Nederlandstalige plaat. Het is een plaat van Blom. En ja, die moet wat even wat aan zijn moeder vragen. Plaat uit 1980. Blom.

Je hoorde Falco. En Rock Me Amadeus. Plaat uit 1986. Op 3 mei van het jaar 86 kwamen ze binnen de Nederlandse top 40. 10 weken stonden ze erin. Hoogste rotering nummer 3. Muziek uit het verre hitsverleden. Het komt voorbij hier op jouw radio in de Muziek Express.

En het loopt tegen het einde van uur 2 aan. Dat betekent dat ik ruimte ga maken voor de rest. En het schijnt zo te zijn dat... dat ik denk nog wel een plaatje of 3 kan draaien. Maar mijn stem slaat een beetje over. Dus ik neem alvast afscheid van je. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot volgende week. Even na tijd zijn we voor het eerste uur. En dan zijn we heel gauw weer terug met de nieuwe editie van de Muziek Express. Hier op jouw favoriete radiostation. Ik laat je sowieso achter met Sonny en Cher. En The Beat Goes On. Een plaat uit 1967. Maar we gaan eerst een oudje draaien. Ja, hij leeft niet meer. Hij is al enige tijd niet meer onder ons. En we hebben het over Elvis Presley. En zijn Jailhouse Rock. Plaat uit 1974. Hey, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de collega's. En tot volgende week even naar dezelfde tijd, dezelfde zender. Hiya!

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

veel geven. Maar het enige wat je uiteindelijk echt bezit, is jouw eigen hart, jouw gevoel en jouw liefde. Barbra Streisand hoorde je met My Heart Belongs to Me, hier in Love Waves. We kunnen na jaren al wat aardig bagage hebben opgebouwd, hè? Of misschien sta jij nog helemaal aan het begin van jouw levensavontuur, waarbij je het leven gaat delen met iemand. En dat is heel mooi. En voor diegenen die al het een en ander achter de rug hebben en de nodige hartzeer hebben opgelopen, moet je één ding niet vergeten. Dat er altijd meer liefde in je zit dan je denkt te kunnen geven. Denk daar maar eens over na. En dat kan met mooie muziek. Want dit is Love Waves.

Luther Vandross and So Amazing here in Love Waves. And this is the Love Waves Love Story, deel 1. De twijfel sloeg enorm toe. Moet ik hier nu mee doorgaan of niet? Ik ben te jong om te stoppen en te oud om opnieuw te beginnen. Hij kon zijn gevoelens maar niet plaatsen en ook niet onder woorden brengen eigenlijk. En besloot toch uiteindelijk maar eens een gesprek aan te gaan. Want ja, wie weet hoe dit zou uitpakken.

Tot miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

Morrison en Someone Like You. Prachtig is dat, hè? Het ultieme liefdesliedje. En daarvoor hoorde je ook nog de Butterfly Effect van Ginger. Ja, en Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde, die verbindt. En wil je graag jouw favoriete nummer horen of opdragen aan iemand, een mooi bericht of gedicht insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal jouw verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. Ik heb zo al wat verzoekjes via Facebook mogen ontvangen en die zijn daarom ook verwerkt in deze uitzending. En ik kreeg ook een heel lief verzoekje van Maarten uit Denenkamp. Hij wil heel graag een mooie plaat aanvragen voor Miranda, zijn vriendin. Vanessa Williams en Where Do We Go From Here. Gewoon omdat het mooi is en hij heel veel van haar houdt.

En dat kan ook, hè. Liefde hebben voor elkaar, ook al ben je op je allerslechtst. Dat is ook liefde, inderdaad. Het is weer even een momentje van soort van, ja, nadenken. En eventjes de boel laten. En dan wil ik het eens even hebben over verwondering. Ja. En je hebt vast wel eens dat gevoeld, hè? Dat gevoel van verwondering. Wanneer je iets moois ziet of hoort of over een onderwerp of wat dan ook. Het gevoel van verwonderen, dat stroomt dan ook helemaal door je heen als het ware. En dat komt omdat je eigenlijk een soort wondertje doorleeft. Emotioneel doorleef je...

of vastleeft, maar dat je hart en ziel aangesloten zijn op elkaar. En dat is heel mooi om dat te ervaren. Het voelt eigenlijk een beetje als een verrassing, een dankbaarheid, een ontroering. Dus ik zou zeggen, wees dat allemaal en verwonder uzelf. Dit is Love Waves, ik ben Ilse de Graaf. En nu hele mooie muziek, Forever.

Wanneer de blaadjes vallen, denk ik aan jou. In de verte hoor ik je stem. En dan weet ik dat ik niet alleen ben. Dit is Love Waves op jouw radio.

Je mag je ogen nu wel weer open doen. Wat een prachtige stem van Connor Mason. Van Nothing But Thieves. Lover hoorde je, Please Stay. En dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Op het laatste moment dacht hij, nee, toch maar niet. Ik probeer het toch zelf maar op te lossen en mijn eigen antwoorden te vinden. En net op het moment dat hij besloot om een eindje te gaan rijden, kwam er een kaart met een lieve boodschap door de bus. En hij was helemaal verwonderd.

Never Be Yours hoorde je van Kali en daarvoor The Power of Love van Jennifer Rush. En dit is Love Waves en ik ben Ilse de Graaf en ik heb nog een heel mooi gedichtje speciaal voor jou. Ik kan de woorden niet vinden, hoe ik jou begrijp, hoe ik jou hoor en hoe ik jou lees. Ik kan de woorden niet vinden wanneer ik er stil van word. En hoe hard ik ook mijn best doe en hoe sterk ik ook probeer. Ik kan de woorden maar niet vinden om uit te leggen wat het met mij doet. Misschien geen woorden nodig, want zo is het ook wel goed.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Een mooi lied kan iets zeggen wat je zelf al die tijd niet onder woorden kreeg. Een gevoel van verlangen, verbondenheid of het gemis van iemand die belangrijk voor je is. Muziek maakt zulke gevoelens niet kleiner, maar geeft ze juist de ruimte. Welkom bij

Liefde zit niet alleen in de momenten die je samen beleeft. Ze leeft ook voort in de kleine dingen die je aan iemand blijven herinneren. Een bepaalde geur, een stem, een plek waar je ooit samen was. Muziek kan zo'n herinnering onverwacht weer dichtbij brengen. Alsof tijd heel even minder belangrijk wordt.

Een stem kan kwetsbaar klinken zonder zwak te zijn. Je hoort verlangen zonder dat het wordt overdreven. Je voelt verdriet zonder dat het zwaar hoeft te worden. En daardoor komt een liefdeslied veel dichterbij.

De mooiste liefdesverhalen bestaan niet alleen uit gelukkige momenten. Er zijn ook twijfels, gemiste kansen en woorden die nooit zijn uitgesproken. Juist die kanten maken liefde herkenbaar en menselijk. Muziek hoeft daar geen oordeel over te geven. Ze laat alleen horen hoe ingewikkeld mooi een gevoel kan zijn.

bestaat een moment waarop iemand meer voor je wordt dan alleen een herinnering. Je merkt dat een lied ineens over die persoon lijkt te gaan, ook al was dat nooit de bedoeling.

woorden krijgen een gezicht en de melodie krijgt een eigen geschiedenis. Vanaf dat moment luister je niet meer helemaal hetzelfde, omdat er iets van jezelf in de muziek is gaan wonen.

niet aan thee. Want als ik niet meer ben, zouden de mensen om me heen zijn. Hoe zou ik met ze zijn? Zou de wereld om elkaar zitten? Zijn de dingen die ik me afvraag. Vandaar dat we allebei een tekst hebben geschreven.

0: fills you.
1: It is Dream Sessions.
2: Dream Sessions.
1: Love songs.
2: Love songs.
3: Romantiek zit vaak in dingen die nauwelijks opvallen. Samen zwijgen, zonder dat het ongemakkelijk wordt. Een hand die vanzelf de jouwe zoekt. Weten wat de ander bedoelt, voordat er iets gezegd hoeft te worden. Dit zijn de love songs van Dream Sessions.

Muziek kan twee mensen dichter bij elkaar brengen, zonder dat ze hetzelfde voelen. De ene hoort een verhaal over verlangen, de ander misschien over afscheid. Toch luisteren ze naar dezelfde woorden en dezelfde melodie. Dat maakt muziek bijzonder. Ze verbindt zonder voor te schrijven wat je moet ervaren.

Een liefde hoeft niet eeuwig te duren om betekenisvol te zijn geweest. Wat voorbij gaat, kan nog steeds waardevol blijven in de herinnering. Een lied kan precies dat bewaren zonder het verleden mooier te maken dan het was. Ik

Een melodie kan nog lang aanwezig blijven nadat de laatste noot verdwenen is. Misschien denk je straks aan iemand. Misschien gewoon aan een moment dat je dierbaar is. Wat je ermee doet, is helemaal aan jou. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: We're bound to break and my hands are tied.
1: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
3: De hele week is het Maria Catharina week. Dit is Born to Die.

Maria Catharina, samen met Robbie Valentine en SOS. Live in Purmerend in P3. Overigens hoor je ook nu Valentine met de Alliance theme. Het intro, zeg maar, en overture van de CD, The Alliance. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik blijf voor jou oud en nieuw afwissel van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe door de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Hij plaat het 1980 van de Police. Don't stand so close to me.

Senyata Mondatta uit 1980 hoorden we Don't Stand So Close To Me. Een plaat uit 2005 van Robin Gibb en eigenlijk is het een oude plaat die ik nu ga draaien. Maar hij bracht in 2005 een live versie uit met de Neue Philharmonie is Frankfurt Orchestra. Helemaal vol en ik struikel het al bijna over Saved By The Bell.

Robin Gibb live in 2005 met de Neue Philharmonic Frankfurt Orchestra. Oh, het is weer gelukt. Min of meer. Muziek van Kajak uit 1977. Hij stond hooggenoteerd in de top 40 met Edward Rekers vocalen. Hier is Starlight Dancer.

Edward Rekers bij Kayak en Starlight Dancer uit 1977. Muziek van Antonia Austurel. En zij heeft in 2025 een soort van comeback plaat, denk ik dan. Want ze zingt Hallelujah, Hello Again, Ich bin daar wieder.

Antonia aus Tirol. En halleluja. Hello again. Dit is Carina Koers en met jou valt alles in de plooi.

Ze krijgt de schrijf deze week is Harriet, de zangeres uit Engeland met de stem die lijkt op die van Karen Carpenter. Een nummer van John Denver, Take Me Home, Country Roads. Zindy.

Tot de laatste piano-pingel horen wij Valentine in 2008 en Over and Over Again. Komt van de prachtige mooie dubbel-cd Androgynous. Muziek van Angel Wolf Black. Nou ja, zij zingt het in ieder geval. We gaan luisteren naar Adagio.

Een geweldige zanger is met een enorme strot. Angel Wolf Black en Adagio hoorden wij. Een Lara Fabian cover. Nou, eigenlijk is het ook een cover uit de 16e eeuw. Want het is een nummer van Tommasini Albinoni. Componist, klassieke muziek. We gaan luisteren naar de Lamberettas. Uit 1981 waren deze groep was actief met deze plaat. Decent Town.

De Lambrettas in 1981 en Decent Town. Muziek van Maria Catharina uit 2007. Afkomstig van de akoestische CD Delectrified. Electrified is de stevige versie van de plaat. When Loving You Is Wrong.

Muziek van Marlies. Nee, van zeg het niet. Maria Catharina. En Robbie Valentine tezamen. En When Loving You Is Wrong in 2007. Van de akoestische idee, Delectrified. Er zou later een stevige Electrified versie van komen. Getiteld Born to Die. Muziek van Rika Sarai. Ze kwam in 1971 met een verzamel-cd uit. Met al haar grote hits van eind jaren 60, begin jaren 70. Met rij deze, Jerusalem, Imshel Zahav.

Rika Zaray en Jerusalem Himself Af. Zangeres uit Frankrijk en scoort behoorlijk goed met deze mooie muziek uit de jaren 60. Eden Golan in 2024 met het oorspronkelijke October Rain.

En je kent hem misschien als Hurricane, maar dit was October Rain, het origineel in 2024. Muziek van Harriet, Make It With You.